0: Kildare's KFM.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, a chuireann siad ar fada staffort agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann bhfuil buíol ann go ndéanfar tú bátaí.
2: Kunnen drogie hele faragorti verder rusturen.
1: Wie doet command rusturen? Wie gaat tijdens de tijd de balen kunter toch? Maar wie doet command voor jonge drogie is verder les tussen de goed passionary Augustini hele er een mooie mail. Na command voor jonge drogie gebracht. Onder als omhaaltje achter woorden. Tour court er RSA.ie.